Imeilingen jagen me, maunga imeilingen jagen, gewoon net die jagen daar mee heen. De koningen ulloeren ik en maar ik kutte hazale hobby. Hazale in de kutte hobby, volle nee om je kon, dan maar ik kutte hangetje kon.